0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken, bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen, er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximum temperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimum temperatuur komt uit rond de 15 graden, de maximum temperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit de noordoostelijke richting. Veel zon, een minimum temperatuur van 16 en een maximum temperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimum temperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximum temperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugdinternational moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon. Vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond

0: koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In een woning aan de Vroege Straat in Alblasserdam is vanmorgen een inval geweest door de douane en de politie. Er zijn 2 mensen aangehouden en meerdere spullen in beslag genomen. Volgens het OM heeft de inval te maken met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Het zou gaan om een verdenking van het verzenden van drugs per post naar het buitenland. Het onderzoek loopt nog. Een 35-jarige man uit Schiedam heeft 4 maanden gevangenisstraf gekregen voor het bestormen van een ME-bus tijdens de rellen op het Malieveld vorig jaar. Tijdens die rellen werden ME'ers bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk. Ze werden ook geslagen en geschopt en er werden vernielingen aangericht. In totaal zijn 41 mensen veroordeeld voor hun deelname aan die rellen. Een 23-jarige man uit Ridderkerk is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor een vechtpartij in een café in zijn woonplaats. Hij sloeg daarbij iemand een gebroken oogkas. De vechtpartij was 3 jaar geleden, maar het slachtoffer is nog altijd gehandicapt. Hij kan niet meer omhoog en omlaag kijken en ziet dubbel. De dader zegt dat hij die avond dronken was en veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan. De vechtpartij, waarbij meerdere personen betrokken waren, ontstond na een opmerking over een meisje. En Jaden Slory speelt komend seizoen op huurbasis voor Willem II. De Tilburgse club heeft een overeenkomst bereikt met Feyenoord over de tijdelijke overstap van de 21-jarige buitenspeler zonder optie tot koop. Slory ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2029. En met de verhuur kiest Feyenoord opnieuw voor een stap die de ontwikkeling van de jeugd international moet versnellen. Een volledig seizoen op het hoogste niveau moet Slory de kans geven om wekelijks veel spelminuten te maken. Het weer nog. Vanavond eerst zon, vannacht toenemende bewolking en droog. En het koelt landinwaarts af naar 17 graden. Morgen, woensdag, eerst flink wat bewolking en droog. En vooral in de loop van de middag meer zon. Het wordt dan 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij de plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken, bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen, er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaita met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam dacht iemand vannacht een overleden persoon te zien in de bosjes langs de burgemeester van Walsumweg. Toen de hulpdiensten gingen kijken bleek dat de man nog leefde. Maar hij was zwaar onder invloed van alcohol en andere middelen, zeggen omstanders. De burgemeester van Walsumweg was een tijdje dicht in één richting. De man moest naar het ziekenhuis. Een winkeldief heeft de politie flink bezig gehouden in het centrum van Vlaardingen gisteravond. De man werd betrapt in een winkel aan het Veerplein en werkte daarna niet mee. Daarom kwam er veel politie naar het centrum van Vlaardingen. Die kon de man pas aanhouden nadat ze een stroomstootwapen en pepperspray gebruikte. De dief is daarna nog nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een auto is in het oude westen van Rotterdam tegen een bovenleidingmast van de tram gereden op de Mathenesserlaan. De bestuurder werd volgens omstanders lange tijd op straat behandeld door ambulancepersoneel. Hij zou te veel hebben gedronken. De auto raakte zwaar beschadigd na de klap en moest worden weggesleept. De tram op de Mathenesserlaan heeft vanmorgen ook nog last van het ongeluk en rijdt een andere route. En in een shawarmazaak in Rokkanje is iemand neergestoken gisteravond. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis. Na de steekpartij is een groepje mensen op de vlucht geslagen. Niet veel later werden 3 mensen aangehouden voor de steekpartij. En het mes werd ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Er wordt nog onderzocht waarom er werd gestoken in de shawarmazaak aan het dorpsplein in Rokkanje. Het weer is bewolkt, wel droog. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien. Het wordt 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit de noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaitaan met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Rotterdam dacht iemand vannacht een overleden persoon te zien in de bosjes langs de burgemeester van Walsumweg. Toen de hulpdiensten gingen kijken bleek dat de man nog leefde. Maar hij was zwaar onder invloed van alcohol en andere middelen, zeggen omstanders. De burgemeester van Walsumweg was een tijdje dicht in één richting. De man moest naar het ziekenhuis. Een winkeldief heeft de politie flink bezig gehouden in het centrum van Vlaardingen gisteravond. De man werd betrapt in een winkel aan het Veerplein en werkte daarna niet mee. Daarom kwam er veel politie naar het centrum van Vlaardingen. Die kon de man pas aanhouden nadat ze een stroomstootwapen en pepperspray gebruikte. De dief is daarna nog nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een auto is in het Oude Westen van Rotterdam tegen een bovenleidingmast van de tram gereden op de Mathenesserlaan. De bestuurder werd volgens omstanders lange tijd op straat behandeld door ambulancepersoneel. Hij zou te veel hebben gedronken. De auto raakte zwaar beschadigd na de klap en moest worden weggesleept. De tram op de Mathenesserlaan heeft vanmorgen ook nog last van het ongeluk en rijdt een andere route. En in een shawarmazaak in Rokanje is iemand neergestoken gisteravond. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis. Na de steekpartij is een groepje mensen op de vlucht geslagen. Niet veel later werden 3 mensen aangehouden voor de steekpartij. En het mes werd ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Er wordt nog onderzocht waarom er werd gestoken in de shawarmazaak aan het dorpsplein in Rokanje. Het weer is bewolkt, wel droog. Vanmiddag laat de zon zich vaker zien. Het wordt 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 7 juli. Vandaag waren zonnige perioden en sluierwolken. Het bleef overal droog en de temperatuur liep op naar zo'n 25 tot 26 graden. Komende avond en nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Er staat maar weinig wind en het koelt af naar ongeveer 16 graden. Morgen een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten en een maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 27 graden. Ook op vrijdag een voluit zomerse dag met een matige wind, de windkracht 3 uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook zaterdag en zondag blijft het zomers warm met een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een half uur oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een viaduct van de HSL in Bleiswijk is gisteravond iemand gevonden die zwaar gewond was. Er is volgens omstanders nog een reanimatiepoging gedaan, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer werd gevonden op de Groendalseweg onder het spoorviaduct. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. Er zijn 3 tieners opgepakt voor een steekpartij in een shawarmazaak in Rokkanje gisteravond. Ze zijn 16, 17 en 19 jaar. Na de steekpartij was een groepje mensen weggevlucht uit de zaak op het dorpsplein in Rokkanje. Het slachtoffer liet ze zwaargewond achter. Hij moest naar het ziekenhuis. Het mes werd later ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Het is ook niet bekend wat de aanleiding was van de steekpartij. Een camper is gisteravond uitgebrand in Zwarte Waal. Volgens getuigen vloog het busje in brand tijdens het rijden. Er raakte niemand gewond, maar de camper was niet meer te redden. In de omgeving waren de zwarte rookwolken van de brand goed te zien, zelfs vanuit Spijkenisse. Pas toen het wrak was afgekoeld, konden de resten van de camper worden weggesleept. Het ging om een oude bestelbus die was omgebouwd tot camper. En een hoofdgasleiding vloog vannacht in brand in het Gelderse Asperen, niet ver van Gorkum. De vlammen waren zo hoog dat ze boven de huizen uitkwamen. In de straat worden werkzaamheden uitgevoerd, maar het is niet bekend of dat iets met de brand te maken heeft. De bewoners van 40 huizen moesten midden in de nacht hun huis uit. Er raakte niemand gewond. De brand is uit nadat het gas werd afgesloten. Er zitten nog wel huizen zonder stroom. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag wordt het 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het Capelse Schollebos zijn speciale plukzones voor eetbare planten en vruchten in de natuur. Daar kun je proeven van fruit zoals appels, peren en bessen. In die gebieden is het toegestaan om te plukken en zelf op te eten. Bij die plukzones staan uitlegborden met informatie over wat, waar en wanneer je het beste kunt plukken. Wild plukken buiten de speciaal aangewezen plukzones is verboden. Dat geldt voor alle planten, bloemen, paddenstoelen en vruchten in het Schollebos. De natuur is namelijk erg kwetsbaar en als je blijft plukken op andere plekken dan in die plukzones, blijft er minder over voor vogels en insecten en dan putten we de natuur uit. Het COA mag doorgaan met de werkzaamheden voor de realisatie van de regionale opvanglocatie in Nieuwekerk aan den IJssel. Dit oordeelde de rechtbank nadat omwonenden hadden verzocht het werk stil te leggen in afwachting van bezwaarprocedures. Afgelopen april is het COA namelijk begonnen met die werkzaamheden voor de bouw van de opvanglocatie. Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met het verlenen van de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Inmiddels heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies uitgebracht over de ingediende bezwaren. En op basis van dat rapport zal het college op korte termijn een besluit nemen over die bezwaren. Als mensen het niet eens zijn met het besluit, kunnen ze hiervoor naar de rechter stappen. Tegen de uitspraak over de voorlopige voorziening kunnen geen bezwaar of beroepsprocedures meer worden gestart. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking. En er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind uit het noordoosten. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop de Bresseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een viaduct van de HSL in Bleiswijk is gisteravond iemand gevonden die zwaar gewond was. Er is volgens omstanders nog een reanimatiepoging gedaan, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer werd gevonden op de Groendalseweg onder het spoorviaduct. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. Er zijn 3 tieners opgepakt voor een steekpartij in een shawarmazaak in Rokanje gisteravond. Ze zijn 16, 17 en 19 jaar. Na de steekpartij was een groepje mensen weggevlucht uit de zaak op het dorpsplein in Rokanje. Het slachtoffer liet ze zwaar gewond achter. Hij moest naar het ziekenhuis. Het mes werd later ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Het is ook niet bekend wat de aanleiding was van de steekpartij. Een camper is gisteravond uitgebrand in Zwarte Waal. Volgens getuigen vloog het busje in brand tijdens het rijden. Er raakte niemand gewond, maar de camper was niet meer te redden. In de omgeving waren de zwarte rookwolken van de brand goed te zien, zelfs vanuit Spijkenisse. Pas toen het wrak was afgekoeld, konden de resten van de camper worden weggesleept. Het ging om een oude bestelbus die was omgebouwd tot camper. En een hoofdgasleiding vloog vannacht in brand in het Gelderse Asperen, niet ver van Gorkum. De vlammen waren zo hoog dat ze boven de huizen uitkwamen. In de straat worden werkzaamheden uitgevoerd, maar het is niet bekend of dat iets met de brand te maken heeft. De bewoners van 40 huizen moesten midden in de nacht hun huis uit. Er raakte niemand gewond. De brand is uit nadat het gas werd afgesloten. Er zitten nog wel huizen zonder stroom. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag wordt het 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Scholevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Scholevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur van vanmiddag gaat rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind uit het noordoosten. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog 90 kilometer file. De dagelijkse files nemen af. De meeste staan nog in Brabant en bij Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een kwartier vertraging voor Geldermalsen. Ook een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Bij de Benelux-tunnels zijn 2 rijstroken dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Een kwartier oponthoud na een aanrijding. 3 rijstroken zijn dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een viaduct van de HSL in Bleiswijk is gisteravond iemand gevonden die zwaar gewond was. Er is volgens omstanders nog een reanimatiepoging gedaan, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het slachtoffer werd gevonden op de Groendalseweg onder het spoorviaduct. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd. Er zijn 3 tieners opgepakt voor een steekpartij in een shawarmazaak in Rokanje gisteravond. Ze zijn 16, 17 en 19 jaar. Na de steekpartij was een groepje mensen weggevlucht uit de zaak op het dorpsplein in Rokanje. Het slachtoffer liet ze zwaar gewond achter. Hij moest naar het ziekenhuis. Het mes werd later ook teruggevonden, maar waar dat lag is niet bekend. Het is ook niet bekend wat de aanleiding was van de steekpartij. Een camper is gisteravond uitgebrand in Zwarte Waal. Volgens getuigen vloog het busje in brand tijdens het rijden. Er raakte niemand gewond, maar de camper was niet meer te redden. In de omgeving waren de zwarte rookwolken van de brand goed te zien, zelfs vanuit Spijkenisse. Pas toen het wrak was afgekoeld, konden de resten van de camper worden weggesleept. Het ging om een oude bestelbus die was omgebouwd tot camper. En een hoofdgasleiding vloog vannacht in brand in het Gelderse Asperen, niet ver van Gorkum. De vlammen waren zo hoog dat ze boven de huizen uitkwamen. In de straat worden werkzaamheden uitgevoerd, maar het is niet bekend of dat iets met de brand te maken heeft. De bewoners van 40 huizen moesten midden in de nacht hun huis uit. Er raakte niemand gewond. De brand is uit nadat het gas werd afgesloten. Er zitten nog wel huizen zonder stroom. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag wordt het 25 graden. Vanavond blijft het ook nog zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook een half uur extra reistijd door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur vanmiddag gaat rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind uit het noordoosten. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand aan de Brouwersdam spoelt in rap tempo weg en om dat tegen te gaan is ruim 10 miljoen euro nodig. De gemeente Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland hebben in een brief aan de provincies om die steun gevraagd. Er is 600.000 kuub nieuwzand nodig om het strandje te redden, dat erg populair is bij watersporters. 10 jaar geleden werd er ook al eens 500.000 kuub zand gestort, maar een groot deel daarvan is alweer weg. Twee auto's zijn vanmorgen op elkaar gebotst op een kruising in Mijnsheerenland. Volgens omstanders werd er hard gereden en was het een voorrangsfout. Het ging mis op de kruising van de Romeinse weg met de achterweg in Mijnsheerenland. Een van de auto's kwam na het ongeluk in een greppel terecht. De bestuurders van beide auto's moesten naar het ziekenhuis. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt deze verslaggever.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden zit justitie zich nu genoodzaakt om meer te doen. Tata Steel vindt alle beschuldigingen onterecht. En een grote brand in het Gelderse Asperen is geblust. In het plaatsje vlakbij Gorkum moesten vannacht 40 mensen hun huis uit door de brand. Die woedde in een hoofdgasleiding en de vuurzee kwam boven de huizen uit. De oorzaak van de brand is niet bekend. Iedereen is inmiddels wel weer terug naar huis. Alleen zitten meerdere huizen nog wel zonder stroom. Het weer, het is vandaag zonnig en 25 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur vanmiddag gaat rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit het noordoosten. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdamse ouderen dreigen hun gratis openbaar vervoer kwijt te raken door de plannen van de nieuwe coalitie, maar krijgen straks ook geen korting meer in de bus. Landelijk wordt vanaf 1 januari namelijk het kortingstarief voor 65-plussers afgeschaft. Volwassenen betalen dan altijd de volle MEP. Voor ouders met kinderen is er wel goed nieuws. Tot en met 11 jaar mogen kinderen straks in heel Nederland gratis meereizen in het openbaar vervoer. Goeree Overflakkee en de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland willen 10 miljoen euro van de provincies om het strand aan de Brouwersdam te redden. Dat spoelt langzaam weg in zee, terwijl het een populaire plek is voor watersporters. 10 jaar geleden werd al eens 500.000 kuub nieuw zand gestort, maar het grootste deel daarvan is alweer weg. Nu willen de twee gemeenten binnen een paar jaar een nog grotere berg zand storten op het strandje. Een aanvaring in de Rotterdamse haven begin vorig jaar kwam voor een groot deel door pech. Een tanker botste op een sleepboot die stil lag in de vaargeul. Op de sleepboot dachten ze dat ze op een veilige plek lagen te wachten. Het was op dat moment erg mistig, waardoor het zicht slecht was. De tanker had op die plek ook geen sleepboot verwacht in de vaargeul. Doordat de tanker hard voer, was er geen tijd meer om te reageren toen de sleepboot gezien werd. En de dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week kwam door kortsluiting. Een koperen waterleiding ging kapot toen er een nieuwe elektriciteitskast werd opgehangen in de schacht met nutsvoorzieningen. Die loopt over de hele lengte van de flat. Doordat de leiding brak, ontstond er kortsluiting en dus een grote brand. Het was geen opzet. 4 bewoners van 72 tot 93 jaar overleefden de brand niet. Net als een 54-jarige vrouw die op bezoek was bij haar moeder. Het weer, het is vandaag zonnig en 25 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind uit het noordoosten, opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting, veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdamse ouderen dreigen hun gratis openbaar vervoer kwijt te raken door de plannen van de nieuwe coalitie, maar krijgen straks ook geen korting meer in de bus. Landelijk wordt vanaf 1 januari namelijk het kortingstarief voor 65-plussers afgeschaft. Volwassenen betalen dan altijd de volle MEP. Voor ouders met kinderen is er wel goed nieuws. Tot en met 11 jaar mogen kinderen straks in heel Nederland gratis meereizen in het openbaar vervoer. Goeree Overflakke en de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland willen 10 miljoen euro van de provincies om het strand aan de Brouwersdam te redden. Dat spoelt langzaam weg in zee, terwijl het een populaire plek is voor watersporters. 10 jaar geleden werd al eens 500.000 kuub nieuw zand gestort, maar het grootste deel daarvan is alweer weg. Nu willen de twee gemeenten binnen een paar jaar een nog grotere berg zand storten op het strandje. Een aanvaring in de Rotterdamse haven begin vorig jaar kwam voor een groot deel door pech. Een tanker botste op een sleepboot die stil lag in de vaargeul. Op de sleepboot dachten ze dat ze op een veilige plek lagen te wachten. Het was op dat moment erg mistig, waardoor het zicht slecht was. De tanker had op die plek ook geen sleepboot verwacht in de vaargeul. Doordat de tanker hard voer, was er geen tijd meer om te reageren toen de sleepboot gezien werd. En de dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week kwam door kortsluiting. Een koperen waterleiding ging kapot toen er een nieuwe elektriciteitskast werd opgehangen in de schacht met nutsvoorzieningen. Die loopt over de hele lengte van de flat. Doordat de leiding brak, ontstond er kortsluiting en dus een grote brand. Het was geen opzet. 4 bewoners van 72 tot 93 jaar overleefden de brand niet. Net als een 54-jarige vrouw die op bezoek was bij haar moeder. Het weer, het is vandaag zonnig en 25 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 100.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdamse ouderen dreigen hun gratis openbaar vervoer kwijt te raken door de plannen van de nieuwe coalitie, maar krijgen straks ook geen korting meer in de bus. Landelijk wordt vanaf 1 januari namelijk het kortingstarief voor 65-plussers afgeschaft. Volwassenen betalen dan altijd de volle MEP. Voor ouders met kinderen is er wel goed nieuws. Tot en met 11 jaar mogen kinderen straks in heel Nederland gratis meereizen in het openbaar vervoer. Goeree Overflakkee en de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland willen 10 miljoen euro van de provincies om het strand aan de Brouwersdam te redden. Dat spoelt langzaam weg in zee, terwijl het een populaire plek is voor watersporters. 10 jaar geleden werd al eens 500.000 kuub nieuw zand gestort, maar het grootste deel daarvan is alweer weg. Nu willen de twee gemeenten binnen een paar jaar een nog grotere berg zand storten op het strandje. Een aanvaring in de Rotterdamse haven begin vorig jaar kwam voor een groot deel door pech. Een tanker botste op een sleepboot die stil lag in de vaargeul. Op de sleepboot dachten ze dat ze op een veilige plek lagen te wachten. Het was op dat moment erg mistig, waardoor het zicht slecht was. De tanker had op die plek ook geen sleepboot verwacht in de vaargeul. Doordat de tanker hard voer, was er geen tijd meer om te reageren toen de sleepboot gezien werd. En de dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week kwam door kortsluiting. Een koperen waterleiding ging kapot toen er een nieuwe elektriciteitskast werd opgehangen in de schacht met nutsvoorzieningen. Die loopt over de hele lengte van de flat. Doordat de leiding brak, ontstond er kortsluiting en dus een grote brand. Het was geen opzet. 4 bewoners van 72 tot 93 jaar overleefden de brand niet. Net als een 54-jarige vrouw die op bezoek was bij haar moeder. Het weer, het is vandaag zonnig en 25 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Vanaf morgen gaat de temperatuur verder omhoog. Het wordt morgenmiddag 27 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag gaat rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit het noordoosten. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet kan beter het openbaar vervoer voor 65-plussers inkomensafhankelijk maken. Dat vindt Warm Rotterdam. De organisatie die zich inzet voor mensen in armoede is niet te spreken over het plan van het kabinet om de korting voor 65-plussers in het OV af te schaffen. Reizen per bus, tram en metro is voor veel ouderen helemaal geen luxe. Ze kunnen de huidige korting niet missen, zegt Anne-Marieke van Egeraad van Warm Rotterdam. Terwijl het alternatief zo eenvoudig is.
2: Maak het inkomensafhankelijk. En waarom zou dat niet kunnen? We weten in Rotterdam precies wie op of onder, zeg maar, de armoedegrens zit. Dus zo moeilijk invoerbaar en uitvoerbaar zal het echt niet zijn.
1: Het kabinet wil met het schrappen van de korting voor ouderen gratis OV mogelijk maken voor kinderen tot en met 11 jaar. Warm Rotterdam is daar niet tegen, maar laat er de ouderen niet voor opdraaien, vindt de organisatie. De politie Rotterdam-Rijnmond zet het mes in het aantal cellencomplexen. Er zijn er nu nog 6 in de regio, maar dat aantal is te groot. Niet meer dan 44% van de cellen zit vol. En daarom verdwijnen de cellenblokken in Capelle aan de IJssel, Doelwater in Rotterdam en Spijkenisse. De complexen aan het Marconiplein en Zuidplein in Rotterdam en de Overkampweg in Dordrecht blijven open. De politie hoopt zo agenten en geld vrij te spelen voor het surveilleren op straat en de opsporing. Over een jaar bekijkt de politie hoe de maatregel uitpakt. De gemeenteraad van Westland blijft erbij dat er geen enkele asielzoeker mag worden opgevangen in de gemeente. Oppositiepartij Westland Verstandig bereidt nieuwe moties voor om de komst van een opvanglocatie zoveel mogelijk tegen te houden. Deze week riep het kabinet Westland samen met 9 andere gemeenten op het matje omdat ze niet meewerken aan de spreidingswet. Binnenkort volgt een gesprek met de minister. Westland blijft erbij dat de wet niet inpasbaar is in de gemeente. Westland zou volgens de regels 700 asielzoekers moeten opvangen. De inspectie heeft afgelopen week een record hoeveelheid aan illegale vapes in beslag genomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam vrijdag ruim 277 illegale vapes in beslag in de omgeving van Rotterdam. Eerder in die week waren op 2 plekken in het land nog 70.000 en 80.000 doosjes tabakzakjes gevonden. De verboden vapes met smaakje lagen in het magazijn van een expeditiebedrijf. De douane vond de vapes bij een routinecontrole. Het is sinds 1 januari 2024 in Nederland verboden om vapes met een smaakje te verhandelen. Alles is in beslag genomen en vernietigd en er waren 2 grote opleggers nodig om de 50 pallets mee te vervoeren. Het weer, het is bewolkt, droog, pas in de later op de middag dan komt de zon er geleidelijk bij. Het is 24 graden. Vanavond en vannacht dan hebben we een overwegend heldere nacht, maar er is daarna wel toenemende kans op lage bewolking. Koelt af tot 15 graden. Morgen begint de dag met lage bewolking, maar daarna komt de zon erbij en dan wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur vanmiddag gaat rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind uit het noordoosten, opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering, nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting, veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden en het blijft overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De douane heeft in de Rotterdamse haven bijna 4000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in een container met hout uit Chili. De lading was bestemd voor een bedrijf in België, maar dat heeft niks met de cocaïne te maken, zegt justitie. De vondst is eind mei al gedaan, maar niet eerder naar buiten gebracht met het oog op het onderzoek. De vrachtwagenchauffeur uit Melisand, die is veroordeeld voor het doodrijden van motoragent Arno de Korte, moet zijn partner een schadevergoeding betalen. Het gaat om een bedrag van 42.500 euro. De trucker vocht zijn straf aan bij de Hoge Raad. Die liet de veroordeling voor doodslag staan, maar bepaalde dat het Hof nog eens moest kijken naar de schadevergoeding voor de partner van Arno de Korte, want de twee hadden een latrelatie. Toch is ook zij naaste van de Korte, oordeelt het Hof nu. En dus heeft ook zij recht op een schadevergoeding. Het is deze week 5 jaar geleden dat motoragent de Korte de vrachtwagenchauffeur controleerde op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de chauffeur hem omverreed en er vandoor ging. Arno de Korte overleed ter plekke. Een oudere bestuurder is in Hekelingen met zijn auto van de dijk geraakt. De man belandde in het water langs de Schuddebeursdijk. Werklui zagen het gebeuren en probeerden daarop de man uit de auto te bevrijden. Dat is uiteindelijk alsnog gelukt met hulp van de hulpdiensten. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel en voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Op een middelbare school in Beieren in Zuid-Duitsland zijn verschillende mensen gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd bij de aanval op het gymnasium in de buurt van de grens met Oostenrijk is nog niet duidelijk. Zo kan de politie nog niet zeggen of er is geschoten of dat de slachtoffers zijn neergestoken. De Duitse krant Bild heeft het over 4 zwaar gewonden. De autoriteiten kunnen dat nog niet bevestigen. Het is ook nog onduidelijk of het om leerlingen of docenten gaat. Er is wel een verdachte aangehouden. Het weer, het is eerst nog bewolkt, maar later in de middag dan zien we steeds meer de zon tevoorschijn komen, wordt het 24 graden. Vanavond en vannacht is het eerst helder, daarna toenemende bewolking, dan koelt het af naar 15 graden. Morgen begint ook met bewolking, maar al snel komt de zon erbij en dan krijgen we een fraaie dag met volop zon en een stuk warmer dan vandaag, 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdag 8 juli. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag breekt de zon weer goed door en er waait een matige wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag gaat rond de zomerse grens van 25 graden. Komende avond en nacht koelt het bij weinig wind af naar zo'n 14 tot 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, er is nauwelijks bewolking en er waait maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een noord-noordoostelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook op vrijdag veel zon, een paar mooie weerwolken, overal droog. Een matige wind uit het noordoosten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit het noordoosten. Opnieuw een minimumtemperatuur van 15 graden. En een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zondag nauwelijks enige verandering. Nog steeds een matige wind uit een noordoostelijke richting. Veel zon, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En het blijft overal droog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al erg druk rond Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door werkzaamheden. In totaal 568 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht door een kapotte auto bij Waardenburg. 20 minuten vertraging. 40 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 20 kilometer file tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij het Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt de Ridderkerk duurde 35 minuten langer over. Half uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Gorkum. En ook een half uur vertraging als je kiest voor de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Want bij Tilburg Reeshof staat de kop van 9 kilometer file. 25 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. 2 kilometer file voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Arriva ligt, krijgt Rotterdammer vanaf 2028 een treinverbinding met Parijs bij. De vervoerder wil dan 3 keer per dag een trein laten rijden tussen Den Haag en de Franse hoofdstad. En die trein gaat rijden via Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Ook tussen Amersfoort en Parijs moet een internationale trein gaan rijden, zo laat Arriva weten. Volgens de vervoerder is er nog onbenutte capaciteit op de spoornetwerken van Nederland, België en Frankrijk. En daar moet de nieuwe internationale treinverbinding tussen gaan passen. Of dat ook gaat lukken is nog onzeker. De autoriteit Consumentenmarkt moet er nog naar kijken, net als de spoorbeheerders van Nederland, België en Frankrijk. De inspectie heeft afgelopen week in de buurt van Rotterdam een recordhoeveelheid aan illegale vapes in beslag genomen. De douane vond bij een routinecontrole ruim 277.000 vapes in een magazijn van een expeditiebedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ontdekte dat het om illegale vapes ging met zoete smaakjes. En die zijn sinds 2024 verboden. De vapes zijn met 2 grote opleggers afgevoerd en vernietigd. De NVWA vond afgelopen week in Rotterdam en Utrecht verder nog 2 partijen van 70.000 en 80.000 doosjes tabakzakjes. Ook die snus is verboden in ons land. De vrachtwagenchauffeur uit Medisant, die is veroordeeld voor het doodrijden van motoragent Arno de Korte, moet diens partner een schadevergoeding betalen. Het gaat om een bedrag van 42.500 euro. De trucker vocht zijn straf aan bij de Hoge Raad. Die liet de veroordeling voor de doodslag staan, maar bepaalde dat het Hof opnieuw moest kijken naar de schadevergoeding voor de partner, want de twee hadden een latrelatie. Toch is ook de vrouw een naaste van de Korte, oordeelt het Hof nu. En dus heeft ook zij recht op een schadevergoeding. Het is deze week 5 jaar geleden dat motoragent de Korte de vrachtwagenchauffeur controleerde op de Waalhavenweg in Rotterdam, waarna de chauffeur hem omver reed en er vandoor ging. Arno de Korte overleed ter plekke. Amerikaanse strijdkrachten vallen vanavond nog Iran aan, heeft president Trump aangekondigd tijdens de NAVO-top in Ankara. Eerder vandaag liet hij al weten dat wat hem betreft de deal met Iran van tafel was. Aanleiding daarvoor waren nieuwe vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran. De VS vielen Iran aan na aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. En het Iraanse leger viel daarop Amerikaanse doelen in de regio aan. In de Iran-deal was geregeld dat de straat van Hormuz weer open zou gaan en dat beide landen zouden doorpraten over beëindiging van de vijandelijkheden. Het weer, de bewolking trekt weg, de zon komt erbij en dan wordt het 24 graden. Vanavond en vannacht is het eerst nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking alweer toe, wordt het 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die trekt weg, komt de zon erbij en dan wordt het een stuk warmer dan vandaag, 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. Staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim 1,5 uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En het wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, Hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 8 juli. Tegen de verwachtingen bleef het vandaag lange tijd bewolkt. Had ook gevolgen voor de temperatuur, want bij een matige wind uit het noordwesten werd het niet warmer dan 22 graden. Toch is er later vanmiddag en vanavond nog kans op af en toe zon en kan de temperatuur zelfs nog iets oplopen. Komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden met opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en dan kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook vrijdag een matige wind uit de noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur is ook 15 tot 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zondag weinig verandering, nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En ook maandag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. We zien een paar wolkenvelden, maar toch ook flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ze drukken dan normaal op de weg, vooral door werkzaamheden, veel vertraging voor het verkeer. Maar ook een aantal incidenten, bijvoorbeeld een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurde op knooppunt Prins Klausplein, daar is de linkerrijstrook dicht tot 6 uur vanavond. Staat ondertussen 10 kilometer file met een half uur vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Oever. Half uur vertraging bij Wieringerwerf. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek, daar stond een auto in brand. 9 kilometer file en een uur vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag door 9 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een onwelwording. Werkzaamheden op de A20, daardoor file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oud-Beijerland 12 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie eist celstraffen van 10 en 8 jaar tegen twee Rotterdammers die minderjarigen uit Oekraïne zouden hebben aangezet tot sekswerk. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de broers, die zelf ook uit Oekraïne komen, 5 slachtoffers gemaakt. De 4 meisjes en een jongen zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Het sekswerk gebeurde vanuit het huis van de vader van de twee jongens in Maassluis. Daar werden de broers in juni vorig jaar ook opgepakt. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak. Schiedam telt 300 eiken waarin de eikenprocessierups is vastgesteld. Uit elke eik moet de rups handmatig worden weggehaald. De brandhaarden van de eikenprocessierups veroorzaken branderige ogen, huiduitslag en ademhalingsklachten. Elk jaar duiken er wel eikenprocessierups op, maar dit jaar zijn het er door het warme weer een stuk meer dan in voorgaande jaren. In 2019 waren er ook veel rupsen in Schiedam, maar toen ging het om zo'n 100 eiken waar de rups op voorkwam. In 2019 moesten in Schiedam nog 2 basisscholen tijdelijk dicht vanwege overlast van de eikenprocessierups. Op een middelbare school in Beieren in Duitsland zijn 2 meisjes neergestoken. Dat gebeurde op een gymnasium in de buurt van de grens met Oostenrijk. De politie heeft een jongen van 16 aangehouden, maar of hij ook de vermoedelijke dader is, is nog onduidelijk. Het motief voor de steekpartij op de school in Schongau is ook nog niet bekend. De Duitse politie is nog volop bezig met onderzoek in het schoolgebouw. Oekraïne mag zelf Patriot-onderscheppingsraketten gaan maken, heeft de Amerikaanse president Trump toegezegd in een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. De twee spraken elkaar op de NAVO-top in Ankara. Zelensky heeft al vaak om meer Patriots gevraagd. Die zijn nodig om Russische raketten te onderscheppen. Maar volgens Trump heeft de VS de Patriots zelf nodig. Oekraïne mag de raketten nu zelf gaan maken. Maar waar de fabriek precies komt te staan en wanneer de licentie nou wordt verleend, dat is nog niet bekend. Het weer, de zon komt erbij, maximum temperatuur 24 graden. In de loop van de nacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt uiteindelijk af naar 15 graden. Morgen begint ook met bewolking, maar die lost snel op. Komt de zon erbij, dan wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de file lengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Dus met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file vanaf Roelof Arendsveen, bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp, want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16... vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gebeurde ook een ongeluk bij Alfred Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 8 juli. Tegen de verwachtingen bleef het vandaag lange tijd bewolkt. Had ook gevolgen voor de temperatuur, want bij een matige wind uit het noordwesten werd het niet warmer dan 22 graden. Toch is er later vanmiddag en vanavond nog kans op af en toe zon en kan de temperatuur zelfs nog iets oplopen. Komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden met opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en dan kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook vrijdag een matige wind uit de noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur zo'n 15 tot 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zondag weinig verandering, nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En ook maandag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. We zien een paar wolkenvelden, maar toch ook flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Het was wel een behoorlijke avondspits. Het is altijd nog drukker dan normaal. 250 kilometer file bij elkaar. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. 15 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Waardenburg. Bergingswerkzaamheden houden de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. 12 kilometer file en een half uur vertraging daar. Er stond daar een busje in brand. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp nog een half uur tijdsverlies. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En door de werkzaamheden op de A20 een fikse file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 12 kilometer vanaf knooppunt de Ridderkerk, 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Olaf Kooi uit Numansdorp heeft de vijfde rit in de Tour de France op zijn naam geschreven. De renner van Decathlon sloeg in Pau toe bij de eerste massasprint in de Tour.
2: Kooi gaat aan. Bij zijn tourdebuut heeft hij al die chaos overleefd. En kan hij dat meteen ook bekronen met de ritzegen. Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar in Pau. En dat is al voor de zevende keer. Olaf Kooi, eerste kans, meteen raak.
3: En makkelijk.
1: Het is de eerste ritzegen van de debutant uit Numansdorp. En het is ook de eerste Nederlandse etappewinst deze Tour. Max Kanter werd tweede voor Tim Mellier en de verrassende Huub Arts. Baptiste Vijstroffen, die er al bij de start vandoor was gegaan en 145 kilometer solo reed, die werd 14 kilometer van de finish in Pau ingerekend. In Moerdijk is een dortenaar aangehouden voor cocaïnesmokkel. Het onderzoek naar de smokkel begon al in mei, toen medewerkers van drie supermarkten in Brabant tussen de bananen cocaïne vonden. Onderzoek leidde naar een man van 39 uit Dordrecht die in Moerdijk bij een logistiek bedrijf werkt. De man is vandaag aangehouden bij het bedrijf op een industrieterrein in Moerdijk. Bij het doorzoeken van zijn huis is €53.000 cash gevonden. Het geld, een auto en een motorboot zijn in beslag genomen. Het bedrijf waar de man werkt is niet betrokken bij de drugsmokkel. Als het aan Arriva ligt, krijgt Rotterdammer vanaf 2028 een treinverbinding met Parijs bij. De vervoerder wil dan drie keer per dag een trein laten rijden tussen Den Haag en de Franse hoofdstad. En die trein rijdt dan via Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Ook tussen Amersfoort en Parijs moet een internationale trein gaan rijden, zo laat Arriva weten. Volgens de vervoerder is er nog onbenutte capaciteit op de spoornetwerken in Nederland, België en Frankrijk. En daar moet de nieuwe internationale treinverbinding tussen gaan passen. Of dat ook gaat lukken is nog onzeker. De autoriteit Consument en Markt moet er nog naar kijken. Net als de spoorbeheerders van Nederland, België en Frankrijk. Het weer, de zon komt er gaandeweg bij. Maximum temperatuur uiteindelijk 24 graden. In de loop van de nacht neemt de bewolking dan weer toe. Het koelt af tot 15 graden. De dag begint morgen ook bewolkt. Die lost wel snel op, zien we de zon en dan wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa. Por supuesto, agradeciendo siempre a las personas que colaboran con nosotros.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
2: Ik ben Larice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Moerdijk is een dottenaar aangehouden voor cocaïnesmokkel. De politie was al maanden geleden begonnen met het onderzoek. Want in mei ontdekten medewerkers van 3 Brabantse supermarkten cocaïne tussen de bananen. Onderzoek leidde naar een man van 39 uit Dordrecht die in Moerdijk bij een logistiek bedrijf werkt. De man is vandaag gearresteerd bij het bedrijf op een industrieterrein in Moerdijk. Bij het doorzoeken van zijn huis in Dordrecht is 53.000 euro cash gevonden. Het geld, een auto en een motorboot zijn in beslag genomen. Het bedrijf waar de man werkt is niet betrokken bij de drugsmokkel. Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht verkeert nog altijd in onzekerheid over de toekomst. De Tweede Kamer heeft onlangs opnieuw een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om het museum te behouden. Dat gebeurde met een ruime meerderheid, ondanks dat de minister de motie nog ontraadde. Het museum zegt te hopen dat er rond Prinsjesdag meer duidelijkheid is over de toekomst van de subsidie voor het museum, zo schrijft RTV Dordrecht. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Berg op Zoom. Het bedrijf zou illegaal PFAS hebben geloosd in de Westerschelde en de Theodorushaven in Berg op Zoom. PFAS wordt gebruikt in kunststof om ze waterafstotend te maken of brandvertragend. De stof kan in de natuur nauwelijks worden afgebroken. Sabic kreeg in het verleden al strenge limieten opgelegd voor het lozen van PFAS. En Olaf Kooi uit Numansdorp heeft de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. De 24-jarige renner van Decathlon was de snelste in de massasprint in finishplaats Po in de Pyreneeën. Het is de eerste etappezegen in de Tour voor Kooi en het is ook de eerste Nederlandse winst deze toereditie. De afgelopen jaren reed Kooi nog bij de Nederlandse ploegteam Visma Leasebike, maar daar kon hij de Tour niet rijden. En dat kon wel bij het Franse Decathlon, de nieuwe ploeg van Kooi. Hij is de 7e Nederlander die in Po een toerzegen wist te boeken. Morgen start de caravaan in Po voor een afstand van 186 kilometer en Torsten Trein start dan in het geel. Het weer is eerst nog helder. In de loop van de nacht neemt dan wel de bewolking toe. Het koelt uiteindelijk af tot 15 graden. Morgen begint de dag ook met bewolking, maar die lost dan snel op. En dan zien we de zon en wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Fortuna.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie-SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 8 juli. Tegen de verwachting in bleef het vandaag lange tijd bewolkt. Had ook gevolgen voor de temperatuur, want bij een matige wind uit het noordwesten werd het niet warmer dan 22 graden. Toch is er later vanmiddag en vanavond nog kans op af en toe zon en kan de temperatuur zelfs nog iets oplopen. Komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden met opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en dan kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook vrijdag een matige wind uit de noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de noordoostelijke richting, de minimumtemperatuur zo'n 15 tot 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zondag weinig verandering, nog steeds een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En ook maandag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. We zien een paar wolkenvelden, maar toch ook flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan justitie ligt, gaat een 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Justitie eist celstraffen van 10 en 8 jaar tegen 2 Rotterdammers die minderjarigen uit Oekraïne zouden hebben aangezet tot sekswerk. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de broers, die zelf ook uit Oekraïne komen, 5 slachtoffers gemaakt. De 4 meisjes en een jongen zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Het sekswerk gebeurde vanuit het huis van de vader van de 2 jongens in Maassluis. Daar werden de broers in juni vorig jaar ook opgepakt. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten totdat het onderzoek is afgerond. Het wereldberoemde 1000 jaar oude tapijt van Bayeux verhuist een deze dagen voor een tijd van Frankrijk naar Engeland. Het is voor het eerst dat het middeleeuwse kunstwerk buiten Frankrijk is te zien. Van september tot juli volgend jaar ligt het tapijt in het British Museum in Londen. Uit veiligheidsoverweging is niet bekendgemaakt wanneer het 68 meter lange wandtapijt de oversteek over het kanaal maakt. Het tapijt van Bayeux vertelt in geborduurde afbeeldingen en teksten hoe de Normandische hertog Willem de Veroveraar de Engelse koning Harold versloeg. Die overwinning veranderde de geschiedenis van Engeland en had ook grote gevolgen voor de rest van Europa. Het weer is nog helder. In de loop van de nacht toenemende bewolking. Uiteindelijk wordt het 15 graden vannacht. Morgen dan begint de dag met bewolking, maar die lost snel op. Komt de zon tevoorschijn. En morgen loopt het kwik op tot 27 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 8 juli. Tegen de verwachting in bleef het vandaag lange tijd bewolkt. Had ook gevolgen voor de temperatuur, want bij een matige wind uit het noordwesten werd het niet warmer dan 22 graden. Toch is er later vanmiddag en vanavond nog kans op af en toe zon en kan de temperatuur zelfs nog iets oplopen. Komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden met opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en dan kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook vrijdag een matige wind uit de noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de noordoostelijke richting, de minimumtemperatuur zo'n 15 tot 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zondag weinig verandering, nog steeds een matige wind, windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En ook maandag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. We zien een paar wolkenvelden, maar toch ook flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.
0: Luister

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 8 juli. Tegen de verwachtingen bleef het vandaag lange tijd bewolkt. Had ook gevolgen voor de temperatuur, want bij een matige wind uit het noordwesten werd het niet warmer dan 22 graden. Toch is er later vanmiddag en vanavond nog kans op af en toe zon en kan de temperatuur zelfs nog iets oplopen. Komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden met opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en dan kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook vrijdag een matige wind uit de noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur is ook 15 tot 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zondag weinig verandering, nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En op maandag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. We zien een paar wolkenvelden, maar toch ook flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit de noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een van de tientallen mooie hits van Madonna. Vandaag in de show La Isla, Isla Bonita uit 1987. Zomaar aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Zo aan het einde van een mooie, ja, warme dag zou je kunnen zeggen. We gaan je een beetje afkoelen met easy listening muziek. En dat niet alleen, een paar interessante onderwerpen gaan we ook bespreken. Dus luister lekker mee, komt allemaal naar je toe, gratis en voor niks. We gaan het zo meteen hebben over onrust in 's-Gravendeel. Burgemeester Witte van de gemeente Hoekse Waard vertelt haar verhaal over dat gedoe en de onrust. Het was landelijk nieuws, maar de burgemeester heeft daar haar eigen visie op en die laten we zo meteen horen. Er is een column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over de trein, die lag eruit. Wegens, problemen. Elektriciteit, een geknikte kabel, wat was het ook allemaal. En hij heeft daar een beetje kritiek op. Nou, niet een beetje, stevige kritiek. En hoe dat zit, dat hoor je straks in zijn wekelijkse column. En tenslotte gaan we het hebben over een nieuwe meldkamer voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam. Ze zijn daar klaar voor de toekomst. Dus, en hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Een prachtige van The Moody Blues. Een echte klassieker zou je kunnen zeggen uit de jaren 60. Geweldig album. Days of Future Past. Heel kleurrijk en heel revolutionair in die tijd. Door The Nights in White Satin. En Roxy Music en More Than This. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan praten over de onrust in de Hoekse Waard. Vanwege noodopvang, zal ik maar zeggen, van asielzoekers. Er is overal in het land het nodige over te doen. Ook in de Hoekse Waard. In Schravendeel. De verslaggever van Omroep Hoekse Waard, Pascal Kerpel, was te gast op het gemeentehuis van de gemeente Hoekse Waard. En sprak daar met burgemeester Witte over haar bevindingen.
1: Ja, de situatie in Schravendeel houdt veel Hoekswaarders bezig. Hoe kijkt u naar de onrust daar?
2: Maar het houdt mij ook bezig. En ik zie dat onze inwoners raakt. En het doet eigenlijk alle inwoners wat. Het maakt eigenlijk even niet uit wat voor mening je hebt, maar het raakt echt iedereen. En wat dat betreft zijn we met z'n allen geschrokken. Maar ik denk dat het ook een wake-up call is van, we moeten wel aan de slag met elkaar. En heel gelukkig tref ik ook heel veel inwoners aan van Schravendeel in gesprekken die ik heb gevoerd. Die ook echt zeggen, wij willen meedoen. We willen aan tafel, we willen kijken wat speelt er, wat kunnen we doen. En echt actie en een plan maken om daar ook echt verbetering in te brengen.
1: Er gaan veel verschillende verhalen rond over 20 juni. Wat is daar nou precies voorgevallen?
2: Nou, dat is nou precies waar het Openbaar Ministerie en politie onderzoek naar doen. Dus ik kan daar ook niet veel meer over zeggen dat ik dezelfde beelden heb gezien en foto's die onze inwoners hebben gezien. Dus dat moeten we echt even afwachten.
1: En is er verder, zijn er verhalen die u kunt bevestigen? Er wordt verteld dat er iemand met een verstandelijke beperking lastig werd gevallen. Klopt dat?
2: Ook daar kan ik nog niks over zeggen. Daar moeten we echt het onderzoek voor afwachten.
1: De demonstratie van 27 juni verliep rustig. Er was wel veel politie inzet. Vanwaar die keuze?
2: Nou, dat was eigenlijk niet zozeer vanwege onze eigen inwoners. Want de initiatiefnemers hebben eigenlijk keer op keer benadrukt, we willen gewoon een vredige manier, willen we een statement maken. Nou, vanavond is inderdaad duidelijk geworden dat statement is gehoord. Hè, dus dat is goed gegaan. En ze willen dat op een vredige manier doen. Maar de politie had duidelijke signalen dat er mensen van binnen, maar zeker ook van buiten onze gemeente, van zins waren om naar ons toe te komen en misbruik te maken van die oploop, zeg maar, voor niet zulke vredige dingen te doen.
1: Ja, kunt u iets specifieker zijn over die signalen?
2: Nee, eigenlijk niet. In ieder geval gaat het om mensen die niet bekend staan dat ze vredige demonstraties willen bijwonen. En wat dat betreft vind ik de veiligheid van onze inwoners echt heel belangrijk. En ben ik ook heel dankbaar aan de politie en onze BOA's dat ze op zo'n manier hebben ingezet dat de veiligheid voor iedereen, inwoners van het dorp, maar ook van de AZC, op die manier wel gewaarborgd is die avond.
1: Ja, bij soortgelijke protesten in Nederland is het al meerdere keren voorgekomen dat extreemrechtse groepen inmenning zoeken en op die manier het eigenlijk de onrust lokaal naar hun eigen hand willen zetten. Is dat wat hier gebeurd is?
2: Ik kan daar verder niks over zeggen. Ik kan alleen maar constateren dat door die inzet het mogelijk is gebleken om de intentie die de initiatiefnemers hebben ook echt zo te houden. Op een vreedzame manier een statement maken.
1: Wat is er wel te zeggen over de groep die uiteindelijk zich bij de vredige demonstranten aansloot? We hebben signalen gehoord dat daar hooligans bij zitten, mensen uit de harde kern van voetbalclubs. Klopt dat?
2: Dat zou kunnen.
1: Daar kunt u op dit moment nog niks over zeggen?
2: Nee.
1: Heeft u overwogen om zelf er de 27e bij te zijn?
2: Ja, natuurlijk denk je daarover na. Maar het is niet zo verstandig. Want ten eerste moet je als burgemeester wel ook echt de situatie aansturen en beslissingen nemen. Maar mijn aanpak is echt individuele gesprekken met mensen. Echt aandacht en tijd besteden. Want ga je op straat tijdens zo'n demonstratie, gaat dat gewoon niet lukken. En er zijn ook altijd mensen in de emotie. En het is beter om dat op een rustig moment te doen.
1: Ja, in de tijdlijn zagen we dat er al gesprekken zijn gevoerd. Wat is daar tot nu toe uitgekomen?
2: Nou, dat is eigenlijk heel divers. Er zijn echt mensen die uit zichzelf me benaderd hebben om wat te vertellen. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb naar aanleiding van die mailtjes ook contact gehad met die mensen. Er zijn mensen geweest die ik zelf heb gebeld om te vragen, joh, kun je me eens helpen? Wat is je beeld? Wat vind jij? Wat is er aan de hand en wat zou er moeten? En er komt heel divers beeld uit. Er zijn mensen die voelen zich in de openbare ruimte niet veilig meer, dus overlast. En dan moet je denken aan vrouwen en tienermeiden die zich in de openbare ruimte niet veilig voelen. Er zijn oudere mensen die het spannend vinden nu om naar de supermarkt te gaan. Maar er zijn ook statushoudersgezinnen die zich afvragen of ze opnieuw moeten vluchten of voor hen het nog veilig is in het dorp. Heel divers. En wat eigenlijk belangrijk is, want ik begrijp die gevoelens, maar belangrijk is dat eigenlijk iedereen die ik sprak echt gewoon positief staat in de vraag van, goh, zou je met ons in gesprek willen met de gemeente, met politie, met inwoners, jongerenwerk, om te kijken, hoe kunnen we het beter doen? En het plan is nu om nog voor de vakantie een aantal gesprekken te voeren en te kijken of we een plan kunnen maken samen, dat we ook echt actie ondernemen om te zorgen dat deze situatie verbetert. Want nu hebben we eigenlijk alleen maar verliezers en voelen te veel mensen zich in het dorp echt niet fijn.
1: Worden er los van die gesprekken ook op korte termijn al maatregelen genomen?
2: Nou, zoals de mensen kunnen zien is er natuurlijk wat meer inzet van politie en BOA's. Maar dat is de repressiekant. En wij denken dat als je op de lange termijn weer fijn wil samenwonen, moet er echt wel wat anders ook gebeuren.
1: En wat zou u willen zeggen tegen de mensen die zich nu onwijs zorgen maken over die onrust?
2: Ja, die zorg en die onrust die is gehoord. Dat kon je vanavond ook in het debat merken. Niet alleen door mij, maar ook door het college en de raad. En daar gaan we dus echt mee aan de slag. En mijn belangrijkste oproep is, meld het als er dingen zijn die niet door de beugel kunnen of die ongepast gedrag. Dat soort dingen, meld het. Dan kunnen we daar wat mee. En hou het daar dan ook alsjeblieft bij. Laten we die spiraal van geweld en haat, laten we dat stoppen.
3: De late avond bij Radio Capelle.

Ja, de lekkerste muziek. Die hoor je natuurlijk bij jouw lokale omroep. En in de late avond, zoals deze. Van George Michael, Father Figure. En ervoor hoorde je Isabelle Aubray met Lucien. La Terre et l'eau. Mooie, romantische Franse muziek. In een paar minuten een mooie column van Han van der Horst. Hij vraagt naar het plan B van de Nederlandse spoorwegen. Nadat hij honderden mensen in de rij zag staan voor een zeldzaam vervangend busvervoer. Want ja, wegens brand in een kabelgoot is treinvervoer de afgelopen week heel erg moeilijk. Nou ja, onmogelijk geweest. En of daar voldoende middelen voor waren om dat op te lossen, dat bleek dus helemaal de vraag. Dat hoor je zo meteen na de MAGA 4. Een grappig liedje. Ja, als je een Trump-aanhanger bent, even doorbijten. Het is een parodie. Het is lachen als je de beelden erbij ziet. Maar als je een fan bent, moet je even doorbijten. Hè? Want het is natuurlijk de spot drijven met de Amerikaanse president. Maar het is wel een hele mooie. Luister mee.

0: Lieve mensen, als u afhankelijk bent van de trein, was u de afgelopen week zeker niet te benijden. De Nederlandse spoorwegen blinken toch al niet uit in service en op tijd rijden, maar nu maakte dit bedrijf het helemaal van eieren. Althans, zo had mijn oude moeder het geformuleerd. Tussen Rotterdam en Dordrecht heet niets. Geen ene pepernoot. Ook de zogenaamde snelle trein met toeslag moest eraan geloven, evenals de internationale treinen naar Brussel, Parijs en Londen. Vrijdagmiddag zag ik hoe honderden mensen op de Rotterdamse Conradstraat in de rij stonden voor het beperkte vervangend busvervoer. De NS had een groot bord geplaatst met daarop: zorg dat u bent ingecheckt. De brutaliteit om onder deze omstandigheden ook nog eens geld te vragen is grenzeloos. Waar is de sperwer die de kool meest vangt? Hoe was dit alles zo gekomen? Er had zich kortsluiting voorgedaan in een goot die niet minder dan 300 kabels geleidde. Zeker 100 daarvan moesten worden vervangen, dit zonder de rest te beschadigen. Men kon ze blijkbaar niet zomaar identificeren. Ook dat nog. Reparatie was een lang en precies karwei. Het duurde dagen. Het publiek is zo langzamerhand aan wisselstoringen, draadbreuk en ander ongerief gewend. Men reageerde gelaten. De mensen die door deze totale fuck-up getroffen werden, haalden in de meeste gevallen vermoeide schouders op. Ze probeerden te maken wat ervan te maken viel. Velen moesten uren omreizen. Er kwam toch geen revolutie van. Niemand koelde zijn woede op de toegangspoortjes. Deze shitzooi hoort nu eenmaal bij het moderne Nederland. Ook dat je dan zelf een oplossing moet zoeken. Net als bij dat nieuwe fenomeen, de netcongestie. Dat je zomaar een stroomaansluiting krijgt, is immers niet vanzelfsprekend meer. Bij dit alles blijft een belangrijk element buiten bespreking. Daarom stel ik het hier aan de orde. De NS en ProRail hebben blijkbaar geen plan B. Men moet toch geweten hebben dat het spoornet bijzonder kwetsbaar is als je alles afhankelijk maakt van 300 kabels in één en dezelfde goot. Je hoeft daar bij wijze van spreken maar een flesje zoutzuur in te gieten en het hele radarwerk staat stil. Saboteren van het Nederlandse treinvervoer is een fluitje van een cent. Te meer daar, zoals de NRC onthulde, alle strategische verbindingen boven en onder de grond in Nederland met alles erop en eraan gewoon op het internet te vinden zijn. Je zou zeggen dat de NS en ProRail al lang voor een backup gezorgd hadden. Andere goten waarin kabels lopen die in noodgevallen het werk over kunnen nemen. Maar nee, er is geen alternatief. Grote delen van het spoornet gaan op slot zonder dat in de hogere kringen een mens zich er druk over maakt. En ondertussen wordt ons uitgelegd dat we offers moeten brengen voor de verdediging van het vaderland. Dat we van alles en nog wat in huis moeten halen, zodat we een backup hebben in noodgevallen. Dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat we strijdbaar moeten zijn. Dat klinkt niet erg geloofwaardig als een enkel kortsluitingje het halve spoorwegnet al gedurende dagen plat legt. Ik vind het eerlijk gezegd heel vreemd. Het is zonder meer een blijk van wanbestuur. Ook is duidelijk dat op veel sleutelposities personen zitten die omwille van hun frivoliteit of hun bureaucratische dateloosheid, dat kan natuurlijk ook, hun talenten beter ergens anders kunnen ontplooien. We hebben de afgelopen week een belangrijke waarschuwing gekregen. Blijkbaar is het heel makkelijk essentiële onderdelen van onze samenleving voor dagen te ontregelen door een kleine, precieze actie. Tegen zulke risico's zijn we op geen enkele manier beschermd. Het is niet genoeg dat de treinen nu weer rijden en ook nog op tijd. Daar mogen we niet tevreden mee zijn. Er is een essentiële zwakheid van ons land blootgelegd. Laten we dan in hemelsnaam maar luisteren naar een advies van Duke Ellington. Take the A-train.
1: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

0: is De Late Avond van Alfred Blokhuizen.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

mee. Prachtige muziek van Frans Halsema in de show hier bij De Late Avond. Hij zong heel lang geleden deze voor haar. En Duke Ellington hoorde je ervoor met Take the A-Train. Ja, speciaal op verzoek van Han van der Horst, want hij vond dat een geweldig nummer. Over een paar minuten gaan we praten over de gezamenlijke meldkamer van de ambulancezorg van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Het heeft een belangrijke moderniseringsslag in zich. Je hoort straks alles in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst Willie Nelson. Och, wat een mooie klassieker ook weer vandaag. En hij zingt hier Always On My Mind.

0: De nieuwe meldkamer van de ambulancezorg in Rotterdam is klaar voor de toekomst. Wat die toekomst dan is, dat ga ik vragen aan Thomas van Oud-Treven. Hij is hoofd van de meldkamer van de ambulancezorg en kan daar alles over vertellen, denk ik. Was dat nodig, een nieuwe meldkamer?
1: Ja, het is zo dat we voor de meldkamer Rotterdam, die gelegen is in het World Port Center in Rotterdam, zitten we met de drie disciplines samen op één etage. Dus politie, brandweer en de ambulance discipline. En eigenlijk als we kijken naar de toekomst, is de intentie van de ambulance discipline om uit te breiden met de zorgcoördinatievoorziening. En om dat te kunnen realiseren was er onvoldoende plek op de etage. Dus zijn we genoodzaakt geweest om uit te wijken naar een andere etage. Maar we blijven wel in hetzelfde gebouw gehuisvest.
0: Ja, ja, maar wel allerlei nieuwe dingen aangeschaft die nodig zijn. En ja, de techniek gaat voort, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben.
1: Ja, ja, dat speelt zeker een rol. Dus los van het feit dat we meer meldtafels gaan hebben om allerlei meldkamerprocessen in te richten. Natuurlijk ook een grote technische kant in onze meldkamer. En dat denk ik bijvoorbeeld aan het gebruik van beeldbellen. Die we sinds kort ook doen. Maar het is ook goed, denk ik, om een aantal processen binnen de ambulance kant te gaan opsplitsen. Dan denk ik aan de spoedkant en alles wat te maken heeft met echte urgenties. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook best veel ambulances die voor laag- en middencomplex doellijnen rondrijden. En dan spreken we over het planbare of het besteld vervoer.
0: Oh ja, dat zit natuurlijk ook nog bij vervoer naar ziekenhuizen bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Dus vervoer tussen twee ziekenhuizen. En in onze regio hebben we natuurlijk het Erasmus Medisch Centrum.
0: Ja.
1: Waar best veel patiënten langs gaan voor hun expertise. En als die patiënten terug mogen naar een ziekenhuis in de buurt waar zij wonen, dan nemen wij daarvoor het vervoer voor ons rekening.
0: Ja, dat hoort dat er ook om. Dat is allemaal gepland vervoer dan, hè? Want jullie hebben natuurlijk ook vaak dat je even mensen moet opzoeken die plotseling iets overkomen zijn.
1: Ja, dat is dan de hoogcomplex ambulancezorg. En zulke meldingen komen binnen via het 112-nummer. Het zijn inderdaad meldingen die, ja, die zich plots voordoen, hè. Dus bijvoorbeeld een pijn op de borst of een ernstig verkeersongeval.
0: Ja.
1: Die meldingen komen dan binnen bij ons aan de spoedkant. En dan wordt er heel snel uitgevraagd om te achterhalen wat daar aan de hand is. En dan wordt er uiteindelijk beslist of er een ambulance ter plaatse gaat en met welke urgentie die ambulance vervolgens

0: krijgen, dit rijden we weg binnen de 30 minuten. En dat zijn dan de A2-urgenties.
1: Ja, ja, daar zijn allemaal protocollen voor dus.
0: Ja. We zijn heel sterk geprotocoleerd, zeg maar. Ja. Stel nu dat het in de regio heel druk wordt, kunnen we natuurlijk ook altijd gebruik maken van de buren. En dat heet dat de burenhulpafspraken.
1: Ja, ja.
0: Dat betekent dat de andere RAV's ons komen helpen op het moment dat zij de dichtste eenheid zouden zijn. Ja.
1: Een prachtige plek, die nieuwe meldkamer van de ambulancezorg in Rotterdam. Als mensen denken, nou, ik wil er toch wat meer over weten. Hebben jullie iets op de sociale media staan waar mensen even kunnen kijken hoe zo'n ambulance werkt en wat u allemaal verteld heeft en zo?
0: Ja, zeker. Onze dienstcommunicatie is heel actief op de socials.
1: Mm-hmm.
0: Dus zowel op Instagram als op LinkedIn. We hebben natuurlijk ook een eigen webpage waar alle informatie terug te vinden is. Zowel over ambulances, maar ook een groot onderdeel over de werking van de meldkamer.
1: Ja.
0: Dus daar kan iedereen die nieuwsgierig is alle informatie terugvinden.
1: Ja, en wat is de zoekterm?
0: Dat is ARR. Dus ambulance Rotterdam-Rijnmond. En als je dat intikt in de zoekbalk, kom je ongetwijfeld terecht op de juiste pagina.
1: ARR, dan kom je terecht waar u wees wil. En een nieuwe meldkamer voor de ambulancezorg. Daar is in ieder geval goed aan over nagedacht om dat goed te laten functioneren. Thomas van Oudrijven, hoofdmeldkamer van de ambulancezorg in Rotterdam. Dank voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

was een mooie van Sting hier in de late avond. Fields of Gold. Aan het einde van de show, dankjewel. Ook vandaag weer voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting.

En hij heeft hele lekkere muziek straks. Dus morgenavond eigenlijk al. En natuurlijk ook weer leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer naar de late avond. De laatste van vandaag is er een van Crosby, Stills, Nash & Young. Our House. Er zijn vele uitvoeringen van, maar dit is de oorspronkelijke. Ik ga er van tussen. Ik wens je voor zo meteen, als je gaat slapen, een mooie nacht, welterust. Geweldige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je, zoals altijd, een heel goede wacht. En ik hoop dat je even de tijd vindt om naar onze website te flitsen. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op de socials. En al die socials vind je natuurlijk ook op onze website. www.delateavond.nl. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meld mis. Dat anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan het Tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 8 juli. Tegen de verwachtingen bleef het vandaag lange tijd bewolkt. Had ook gevolgen voor de temperatuur, want bij een matige wind uit het noordwesten werd het niet warmer dan 22 graden. Toch is er later vanmiddag en vanavond nog kans op af en toe zon en kan de temperatuur zelfs nog iets oplopen. Komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden met opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en dan kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook vrijdag een matige wind uit de noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur zo'n 15 tot 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zondag weinig verandering, nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En ook maandag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. We zien een paar wolkenvelden, maar toch ook flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. In de eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot 15 graden. Morgen begint met bewolking, maar die lost snel op. Zien we de zon, wordt het 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In het radioprogramma IJsselnieuws heeft Leefbaar Capelle fractievoorzitter Alain Molengraaf toegegeven dat Leefbaar Capelle een fout heeft gemaakt met het willen wegbezuinigen van wijkcentrum Schollevaar. Molengraaf gaf aan dat zijn partij te veel als boekhouder naar het centrum heeft gekeken. Dat hadden we nooit mogen doen, zei hij. De verontwaardiging was groot in de wijk Schollevaar toen bekend werd dat het wijkcentrum de deuren op 1 januari 2027 zou moeten sluiten als gevolg van bezuinigingen door de gemeente. Leefbaar Capelle, als ook CDA en Echt voor Capelle, komen maandag 13 juli bij de raadsvergadering met amendementen die ertoe moeten leiden dat het wijkcentrum voorlopig open blijft en de verenigingen en organisaties kunnen blijven. In de gemeente Zuidplas is het coalitieakkoord gepresenteerd door ChristenUnie SGP, VVD, NES en D66. In het akkoord hebben ze ambities voor de komende 4 jaar vastgelegd, maar zeggen ruimte te willen houden voor samenwerking met de gehele raad. Ook de oppositiepartijen mochten hun zegje doen over dat coalitieakkoord. Zo was Benno de Ruiter van het CDA duidelijk. Wij lezen veel ambities, maar we missen op verschillende onderdelen de financiële keuzes. Want wie overal ja op zegt, schuift uiteindelijk de rekening door naar de toekomst. En dat vinden wij geen verantwoord bestuur. Martin Dame namens Pro verwees naar een traditioneel coalitieakkoord gedragen door een kleine meerderheid van de raad. Ook zei hij dat na de verkiezingen, waarin veel inwoners bewust hebben gekozen voor nieuwe politieke bewegingen, hij had gehoopt op een breder raadsprogramma waarin ze met elkaar de verantwoordelijkheid hadden kunnen nemen voor de toekomst van Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 8 juli. Tegen de verwachtingen bleef het vandaag lange tijd bewolkt. Had ook gevolgen voor de temperatuur, want bij een matige wind uit het noordwesten werd het niet warmer dan 22 graden. Toch is er later vanmiddag en vanavond nog kans op af en toe zon en kan de temperatuur zelfs nog iets oplopen. Komende nacht hebben we dan een afwisseling van wolkenvelden met opklaringen en het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar wolkenvelden, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting en dan kan in de middag de temperatuur oplopen naar zo'n 27 graden. Ook vrijdag een matige wind uit de noordoostelijke richting, veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 28 graden. Op zaterdag is er veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit de noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur zo'n 15 tot 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 28 graden. Ook op zondag weinig verandering, nog steeds een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordoosten. Veel zon, weinig bewolking, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. En ook maandag komt in de situatie nauwelijks enige verandering. We zien een paar wolkenvelden, maar toch ook flinke zonnige perioden, overal droog. Een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 27 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio
1: Capelle. Het is. Ik ben Aris van. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Meldt minister. Dat anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk. Vorig jaar waren het er bijna 1000. De eerste helft van dit jaar ligt het aantal meldingen alweer zo'n 60% hoger. Het meldpunt denkt dat de toename komt doordat mensen steeds minder gevaren zien van illegaal vuurwerk. Zeker na de vuurwerkexplosie aan de tarwekamp in Den Haag. Voor die dodelijke aanslag op een bruidsmodewinkel eind 2024 zou een Rotterdammer opdracht hebben gegeven. Ook letten mensen beter op na een golf van aanslagen met vuurwerkbommen bij huizen en bedrijven. Als het aan justitie ligt, gaat de 47-jarige man uit Polen 200 dagen de cel in voor stalking van zijn Zwijndrechtse boekhouder. Ook zou hij een locatie- en contactverbod moeten krijgen voor de duur van 5 jaar. De verdachte zou de vrouw in een paar maanden tijd bijna 4500 keer hebben gebeld op meerdere telefoons. Hij zou ook haar kantoor in Zwijndrecht met poep hebben besmeurd en vol tekst hebben gekalkt. Volgens de verdachte hadden ze een seksuele relatie, maar de vrouw ontkent dat. Eerdere contactverboden lapte de man aan zijn laars. De rechtbank in Rotterdam doet op 22 juli uitspraak. Gezinnen die te maken hebben met jeugdbescherming krijgen voortaan 1 vast aanspreekpunt. Dat moet voorkomen dat er meerdere hulpverleners over de vloer komen die alsmaar dezelfde vragen stellen. Het is een van de verbeteringen die jeugdbeschermingsorganisaties en gemeenten de komende 3 jaar willen invoeren. Gesprekken over het aanpakken van problemen in de jeugdbescherming stranden onder het vorige kabinet. Maar ze zijn hervat. Het plan is om jeugdbescherming op 8 punten te verbeteren. Jeugdbescherming komt in beeld als een rechter vindt dat kinderen niet veilig thuis kunnen opgroeien. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard onderzoekt hoe het kan dat er zoveel dode vissen en watervogels worden gevonden. Met name in de regio Zuidplas en de Krimpende Waard is het raak. Mogelijk is botulisme de oorzaak. Dat is een giftige bacterie waar dieren en mensen ziek van kunnen worden. Het waterschap vraagt inwoners om dode dieren niet aan te raken en huisdieren uit de buurt te houden. Ook kunnen mensen beter voorlopig niet vissen of zwemmen in sloten en vaarten, totdat het onderzoek is afgerond. Het weer is nog helder, maar in de loop van de nacht.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.